waku kunene akuve uchadile khwatsi zwula zwa ku muhlengela zwonhle mabulo ni zwinwana la zwileko kambe swinga fanele kuve loko khwine zwikara zwuma handle hambi loko ku hlayisiwa khwatsi a swifanele kuve zwuma hehe Mr. Tonito jaga kasigau gale chimbotsuka province ya kagasi.